Er is gee hoor hoor met Billy Forrest, She Can't Say That Anymore. Jy het geluister na hoor hoor hier op RSG. Vanaand het ons teruggeruis na die countryklanke van Billy Forrest en Barbara Rey, twee kunstenaars wie se muziek steeds deel is en bly van Suid-Afrikaanse muziekgeskiedenis. Ek speel uit met Barbara Rey se verwerking van die baie bekende Donna Fargo treffer Funny Face. Ek is Jacques Arendt. Tot volgende keer. Vlieg hoog, koningskind.

Eva Cassidy met Autumn Leaves en voor haar Tandi Ntuli en Carlos Nino met Noma Yoyo. Nou wat een mooie plek om dan vanavond te eindig, want Eva wijst precies wat een groot vertolker met een bekende lied kan doen. Op haar Live at Blues Alley opname het die pianist Lenny Williams se spontaan ontstaan. Hulle het nie vooraf dan nou geoefen of enigszins voorbereid vir dit nie. Selfs Eva se gitaarkoorde het effens van die gewone benadering tot die jazz standaard verskil. En dit bring my terug na ons gedagte vanaand. Hierdie vroue het nie bloot liedere gespeel of gesing nie. Elkeen het iets van haarself by die taal van jazz gevoeg. My naam is Van Rieke Lucas, baie dankie dat jy saam geluister het. Maak seker jy kyk mooi agter jouself en volgende week gaan ons voort met vroue in jazz, net hier waar die musiek die praatwerk doen. En bly lekker, jy lekker mens.

Diana Krall met Dancing in the Dark. Volgende is instrumentale en atmosferische meesterstuk van een van die meest iconische muziekgroepen uit die Verenigde Koninkrijk, en dit is Sade met Mermaid vanaf hulle 1992 album Love Deluxe.

Je hebt geluisterd naar Nouvelle Vague met Dance With Me. Volgende op ons lijst is elektronische snit getiteld Et Moi, door de Amerikaanse muziekkunstenaar Nim